In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind.

0: De headlines uit het nieuws.
1: De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadwerken Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind.
0: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. Dit

0: De headlines uit het nieuws.
1: De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind.

0: de headlines uit het nieuws. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadwerken Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet, omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind.
1: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. Bij het ongeluk tussen Cernes en Suus zijn meerdere mensen om het leven gekomen. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. Verschillende media berichten dat er op de plek waar het ongeluk gebeurde al enige tijd wegwerkzaamheden waren. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten in het elektriciteitsnet. Om noodzakelijke investeringen in het netwerk te dekken, worden deze kosten doorberekend aan de consument. Voor mensen met een warmtepomp die ook vaak zonnepanelen hebben, speelt bijvoorbeeld ook mee dat de zogenoemde salderingsregeling wordt afgeschaft. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Kort geleden sprak Zelensky nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Met de mogelijke top in New York wil Oekraïne de diplomatieke gesprekken over het conflict verder voortzetten. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft ernstige klachten overgehouden van de gebeurtenissen. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind.

here. Right now.

0: que tú, que tú, que tú y que tú, vos un equipo como tú. Que no sabes la U. Vos requito como tú. Yo sé más que tú. Que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y vos requito como tú. Que no sabes la U. Vos un requito como tú. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú y más que tú.
1: En de headlines uit het nieuws.
2: Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. Bij het ongeluk tussen Cernes en Suus zijn meerdere mensen om het leven gekomen. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. Verschillende media berichten dat er op de plek waar het ongeluk gebeurde al enige tijd wegwerkzaamheden waren. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten in het elektriciteitsnet. Om noodzakelijke investeringen in het netwerk te dekken, worden deze kosten doorberekend aan de consument. Voor mensen met een warmtepomp die ook vaak zonnepanelen hebben, speelt bijvoorbeeld ook mee dat de zogenoemde salderingsregeling wordt afgeschaft. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Kort geleden sprak Zelensky nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Met de mogelijke top in New York wil Oekraïne de diplomatieke gesprekken over het conflict verder voortzetten. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft ernstige klachten overgehouden van de gebeurtenissen. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

Vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt in het gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Bij een zwaar ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Het exacte aantal slachtoffers is nu nog onbekend. De buschauffeur moest volgens de reisorganisatie waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Door deze uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed het voertuig een ravijn in. In de Verenigde Staten worden vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Bij het officiële monument in New York vindt traditioneel de centrale herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar op de plek van de ingestorte Twin Towers opnieuw de namen van alle omgekomen slachtoffers voor. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school Het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft er ernstige klachten aan overgehouden. En de gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten voor het elektriciteitsnet. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt in het gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een zwaar ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. In de Verenigde Staten worden vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 herdacht. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in Zevenaar. En de gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De Verenigde Staten herdenken vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Bij het officiële monument op Ground Zero vindt de traditionele herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar de namen voor van alle omgekomen slachtoffers. Voor deze

0: voertuigen een ravijn in. De politie heeft na 30 jaar een man uit Apeldoorn aangehouden voor twee verkrachtingen uit de jaren 90. DNA-onderzoek bracht de 61-jarige verdachte na al die jaren alsnog in beeld. In de herfst van 1995 werd een fietser in de gemeente Apeldoorn slachtoffer van een verkrachting onder bedreiging van een mes. Twee jaar later vond een soortgelijk incident plaats in het buitengebied van Deventer. In beide zaken was tot nu toe nooit een verdachte opgespoord. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Zelensky sprak recent nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeer.

Vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt in het gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten herdenken vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Bij een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. De politie heeft na 30 jaar een man uit Apeldoorn aangehouden voor twee verkrachtingen uit de jaren 90. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok.

0: In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeer.

vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode

vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt in het gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje, dat meldt Hart van Nederland. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen. 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim €5.000 aan inzamelingen looft de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeer.

Vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen, 40 inzittenden raakten gewond. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen. 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een zware storm heeft Hawaii getroffen en zeker 2 doden geëist. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen. 40 inzittenden raakten gewond. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. En de politie heeft na 30 jaar een man uit Apeldoorn aangehouden voor 2 verkrachtingen uit de jaren 90. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen. 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

0: In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden.
1: De

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Een vrouw uit Ude is omgekomen bij het ernstige busongeluk in Zwitserland. Haar echtgenoot overleefde de crash en ligt met verwondingen in het ziekenhuis. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. En tientallen supporters van Feyenoord krijgen een stadionverbod voor de Kuip en mogelijk heel Nederland. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perin bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. De kantonregering van het Zwitserse Graubünden wenst de slachtoffers en hun naasten van het busongeluk bij Soest veel sterkte. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond, van wie 3 zwaar gewond. Over de inzittenden is nog niet heel veel bekend. Het gaat waarschijnlijk om veelal oudere passagiers. Wel is bekendgemaakt dat de bus waarschijnlijk een blok van een wegafzetting heeft geraakt en daardoor van de weg raakte. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. En Feyenoord heeft 47 supporters een stadionverbod opgelegd na het vuurwerkincident tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur. Supporters schoten vuurwerk vanuit het uitvak richting het veld en de tribunes. 7 Cambuurfans raakten gewond. De betrokken Feyenoord supporters mogen niet meer naar de Kuip en worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden.
1: De

0: zijn de headlines uit het nieuws. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd door Houthi-rebellen. Het busongeluk in Zwitserland waarbij 5 mensen om het leven kwamen lijkt veroorzaakt door een wegafzetting op de route. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. En Feyenoord heeft 47 supporters een stadionverbod opgelegd na het vuurwerkincident tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris De Bat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. De Italiaanse politica en activiste Emma Bonino is overleden op 78-jarige leeftijd. Ze was een prominente voorvechter van vrouwenrechten en speelde een sleutelrol in de legalisering van abortus in 1978. Ze bekleedde meerdere belangrijke politieke functies en richtte in 2017 de partij Più Europa op. Premier Meloni bereidt een staatsbegrafenis voor begin volgende week. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. De Italiaanse politica en activiste Emma Bonino is overleden op 78-jarige leeftijd. Ze was een prominente voorvechter van vrouwenrechten en krijgt een staatsbegrafenis. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd door Houthi-rebellen. En door een zware storm op Haiti zijn zeker 2 mensen omgekomen. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. En na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd, dit keer door Houthi-rebellen. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Het kabinet stelt een besluit over de toekomst van de vermogensbelasting in box 3 een half jaar uit. D66, VVD en CDA zijn het niet eens geworden over een oplossing die op voldoende steun in het parlement kan rekenen. In de voorjaarsnota moet nu een nieuw voorstel komen. Prinses Astrid, de 94-jarige zus van de onlangs overleden Noorse koning Harald, is overleden. Het Noorse Hof meldt dat ze vandaag vredig is ingeslapen. Astrid woonde woensdag nog de uitvaart van haar broer bij. Haar neef Hakon is sinds het overlijden van Harald de nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Het weer, vanavond klaart het vanuit het westen breed op, maar in het oosten kan het dan nog gaan regenen. Vannacht is het grotendeels droog en helder, met weinig wind en temperaturen van 11 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met vooral in het noorden kans op een bui, matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Ja, toch weer een hele leuke plaat van Paul McCartney. Anno 2026, de oude rocker doet het goed. Days We Left Behind. We gaan wel tijd terug naar de tijd dat Paul McCartney ook al actief was. Toen samen met zijn maatjes van de Beatles. We gaan naar 1964.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk, ja. Billy J. Kramer en de Dakotas hebben we hier zo. Dit is een nummer getiteld, is Bad to Me.

0: Billy J. Kramer en de Dakotas. Bad to Me. Terug naar het jaar 1964. Ja, lang geleden.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We hebben 2026 met John Mayer. Waiting on the world to change. Ja, dat doen we al heel lang. Wachten tot al die oorlogen een keer verdwijnen. Dat het een beetje gezellig wordt met z'n allen. Voorlopig probeer ik in het programma Bond maar een beetje gezellig voor u te maken.

0: 2016, muziek van John Mayer, Waiting on the World to Change. Ik ben bang dat we nog lang moeten wachten op het gewijzigen van de wereld de goede kant op. Want als mensheid zijn we niet echt leerzaam van wat er in het verleden gebeurde.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2011 muziek van Natasha Bedingfield. The Pocketful of Sunshine. Nou, een beetje zonneschijn eroverheen. Geniet ervan.

0: Ja, zo hebben we ook weer deze muziek die we even voorbij kregen. En dat is je Bedenfield Pocket Full of Sunshine. Heeft u ervan genoten?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Mike Dangerux. Dit is nummer met de titel Delta Girl. Ja, ondertype muziek eventjes in het programma.

Gewoon even een stukje lekkere muziek van Mike Dangerous. Dit was zijn nieuwe plaat Delta Girl hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan naar 1993 met deze van Bart Peters en de Radio She Goes.

1993, de muziek van The Radios, She Goes Na Na Na, de titel van de plaat. Wij gaan op naar het half uur, muziek uit 1976. Tony Sherman en de Sherman Brothers, vaste broertjes. Het is Smile Baby Smile.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet stelt een besluit over de toekomst van de vermogensbelasting in box 3 een half jaar uit. Prinses Astrid, de 94-jarige zus van de onlangs overleden Noorse koning Harald, is overleden. Volgens de landsadvocaat bieden de stikstofplannen van het kabinet perspectief op het hervatten van vergunningverlening. En het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Het weer, vanavond klaart het vanuit het westen breed op, maar in het oosten kan het dan nog gaan regenen. Vannacht is het grotendeels droog en helder, met weinig wind en temperaturen van 11 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met vooral in het noorden kans op een bui, matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

Muziek van Rod Stewart, anno 1984. What am I gonna do? Ja, wat zal die eens gaan doen? Nou, gewoon lekker zingen. Dat doet Rod natuurlijk al jaren en jaren, zeker al een jaar of 50. En volgens mij is hij nog steeds actief. Welkom bij het programma Bond. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Perry Swimsey of zo. Mr. Know-it-all.

0: Hij weet er alles van, deze Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Jan Berg,
2: met de muziek van de jaren 60.
0: Het jaar 1968, Honey Bus, Girl of Independent Means.

0: De gouden oude muziek van de Honey Bars, Girl of Independent Means, uit jaar 1968 met deze muziek. Wij gaan naar het jaar 2003, zie ik. En dat gaan we doen met Liberty X.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Holding on for you.

0: van het jaar 2003, Liberty X. De naam van de band, Holding On For You, de titel van de plaat. Voor veel tijd voor nieuwe muziek.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwerkje van Michael Roep, maar het nummer op zich is niet helemaal nieuw. Als ik Roep, Spaghetti Western, Sergio Leone, Ennio Morricone. En dan herkent u het misschien wel. Spiel mir das Lied vom Tod. Instrument.

0: Ja, natuurlijk muziek uit de film Het Gebeurde in het Westen. Once Upon a Time in the West. Michael Roep was dit. Spiel meer das Lied from Tod. Ja, zo heette het. Wij gaan naar 2016.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: En we houden gezellig. Sam Hunt, House Party.

De muziek van Sam Hunt. House Party uit 2016. Bracht ons op het punt in het programma Bond dat we afscheid van u gaan nemen. Ja, het zit weer op een uurtje lang. Ik ben, blijf en was Jan Berg. En heb het programma weer met heel veel plezier voor u in elkaar gesleuteld. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan, dat mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com. Het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1974 met The Osmonds, Hold Her Tight. Niet een van de grootste hits, maar toch leuk om een keer weer te laten horen. En daarna nog een nieuw werkje van Sharon Whitcroft. On the 8th day, God made music. Ja. Goed, ik laat het hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende keer, de volgende Bond.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Netbeheer Nederland is positief over nieuwe wetgeving die vergunningsprocedures voor uitbreiding van het stroomnet schrapt of vereenvoudigt. Directeur Hans-Peter Oskam benadrukt dat succes niet wordt gemeten aan wetsvoorstellen, maar aan het aantal woningen dat gebouwd kan worden en bedrijven dat van de wachtlijst verdwijnt. Staatssecretaris Jo Anders de Bat noemt netcongestie een absolute topprioriteit.
1: Landsadvocaat Pels Rijken stelt in een advies dat de stikstofmaatregelen van het kabinet perspectief bieden op meer vergunningverlening en daarmee een uitweg uit de stikstofcrisis. Minister Jamie van Essen deelde dit advies vrijdag met de Tweede Kamer. De natuur verbetert bij dalende uitstoot, maar de mate hangt af van uitwerking en ecologische beoordelingen. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over box 3, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAD-excursies van de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzingen en breuken worden vrijdag naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

die mooie klanken, hè, van oh, ja, heerlijk, ja, heerlijk. Barry White. En een lange versie, ja. Hij is zo mooi. En ik vond hem zo mooi als opening nummer. Ik zou zeggen, hey, goeiedag, daar is hij eindelijk weer. Ja, ja, Club 45, hè. Hebben jullie me gemist? Nou ja, ik was er elke week wel, maar niet uit deze studio. Ik ben een beetje ziek geweest zo. En deze studio is eigenlijk weer het gevoel als vanouds. Ik ben er weer, op mijn eigen vaste plekje, vaste stekje. En ik heb er zin in. Ik heb een dampende bak thee die inmiddels na 7 minuten al iets afgekoeld is. Ga ik zo iets doen. En we gaan in ieder geval de komende 2 uurtjes gaan we even iets wat leuks van maken. Als je naar buiten kijkt, de zomer is voorbij. Althans, het is al wel zomer. Maar voor het gevoel is het niet echt zomer meer. Het regent af en toe een beetje. We gaan een beetje de schade inhalen van de droogte. En ik heb een plaatje wat ik al vaker heb gedraaid. Maar dat ga ik jullie 2 uur lang. Ga ik jullie dat af en toe een beetje gewoon eventjes een versie daarvan draaien. Heel veel versies zijn ervan. Af en toe laat je een beetje horen. En het is de bedoeling eigenlijk dat het gewoon eigenlijk tussen je oren blijft zitten. En dat je het hele weekend daar last van hebt. Ja, ja. Ja, deze dus. Echt zo'n ding wat ja, dankzij TikTok eigenlijk tussen onze oren geknoopt gaat worden. Maar ja, hij is wel leuk. Ik vind hem echt leuk. Ja. Je kan erop meezingen, je kan gek doen. En eigenlijk past het precies bij Club 45. Want ja, iets anders dan gek doen kennen we natuurlijk.

0: Of het nou bij jou regent of sneeuwt, het maakt allemaal niet uit of de zon schijnt, want we hebben nog steeds zomer in onze bol. En het is Club 45 en dan betekent gewoon, als het buiten de zon misschien schijnt, dan zorg ik gewoon dat de zon voor jou schijnt. Ja, want het is vrijdag vandaag, ja, wist je dat al? Ja.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, natuurlijk weet je dat. Ja, je bent het al niet achterlijk, nee.
1: Het is vrijdag.
0: Het is vrijdag, Club 45 op jouw radio. Ik heb er zin in, ja.
1: Kom op, sta op. En 1, 2, 3.
2: Club 45. 45.

0: Ja, het is vrijdag. Gooi de beat lekker hard. Gooi de versterkers aan. Het is nog best wel tijd eigenlijk. En weer genoeg eigenlijk om de raam open te gooien. De deur open te gooien. Lekker door te laten tochten. Regent het, dan moet je zorgen dat dat raam in ieder geval dicht blijft. Schijnt de zon, dan moet je dat raam ook een beetje of openzetten als je het koud hebt. En anders laat je hem lekker dicht. Hoe dan ook, Tante Marie op de hoek, die wil ook gelijk meeluisteren. Dus zet hem even lekker hard.
1: Club 45.
0: Goed, we weten nou waarom dat vrijdag is. We gaan lekker plaatje draaien. Wat denk je van deze eigenlijk? Gewoon eventjes gewoon omdat het kan.

I Just Might, Bruno Mars. Ja, en dan één keer dan bam, dan eindigt hij. Ja, het is tijd voor een beetje weer andere muziek. We gaan er terug in de tijd, want ja, het eerste uur moet altijd een beetje rustig zijn. En ik ben een beetje over mijn eigen regels heen gegaan eigenlijk. Ik heb daar nog een zomerjingle klaarstaan, want het mag nog, hè, 21 september. En dan eindigt volgens mij, is het 21 september of 21 oktober? Maakt niet uit, in ieder geval, dan zou officieel de zomer beëindigd zijn. Niet de meteorologische, maar de kalenderzomer, zo zeg ik het toch, goed of niet? Ik begin aan mezelf te twijfelen. Maar in ieder geval, ja. Bij mij is altijd zomer op de radio. Ja, dit is Club 45.

0: altijd de mooiste muziek. Zet hem aan, hè. Oh, ik heb er zin in.
1: Zing, dans of spring. Doe lekker mee.
0: Ja, doe lekker mee. Ik heb er altijd eigenlijk wel zin in. Ik bedoel, in plaatjes draaien speciaal voor jou dan, hè. Het

alsjeblieft, zeg maar aan elke vrijdag weer. En daar gaan we over ophouden. Want ik heb eigenlijk een hele lading plaatjes heb ik gekregen van een radiocollega, Corné Klein. En die zegt van, je moet wat meer disco classics gaan draaien. Hij zegt, alsjeblieft, hier hebben ze, draaien ze gewoon eventjes. Nou, en dat ga ik dus ook doen, hè. Ja? Ken je deze nog? Shalamar. Second time around. Het is niet de tweede keer dat ik deze plaat draai, maar dit is voor mij dan wel de honderdste, maar hij blijft mooi.

Zo, bam, eventjes Tina Turner erachteraan. Dan is het eerste half uur eigenlijk alweer voorbij. Gaat best snel, hè? Maar gelukkig hebben we nog 3,5 uurtjes. En zometeen hebben we de rockschijven. Ik zie jullie zometeen terug naar de rockschijven en zo. En het komt helemaal goed. Dit is Disco Inferno.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Netbeheer Nederland jaagt nieuwe wet toe die stroomnetuitbreiding versnelt. Succes meet men aan meer woningen en minder wachtlijsten. Landsadvocaat Pels Rijken noemt stikstofmaatregelenkabinet perspectiefvol voor meer vergunningen en uitweg uit stikstofcrisis. Natuur verbetert. D66, VVD en CDA bereikten geen akkoord over box 3. Kabinet presenteert oplossing over een half jaar. Bij een busongeluk in Zwitserland vielen 5 doden en 40 gewonden, waaronder 10 zwaar gewonden. Lichtgewonden worden vrijdag ontslagen. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op misvorming. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Rob DeGraff plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s, and the 90s.
1: With the speed of an old vinyl record.
0: 45 RPM. Club 45.
2: De rockschijf van dit uur.
3: Ja, ik heb iets leuks uit de kast getrokken. Wat denk je van Goodbye Jane Slate?
2: Zet je radio keihard.

Rob de Graaf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: Terwijl de beat hier ongoes, zeg maar, hadden wij hier eventjes op de achtergrond een gesprekje gaan. Ik heb namelijk een heel vaag verhaal. En het is best wel grappig. Dat valt eigenlijk wel in de categorie van bizarre verhalen. Ja.
1: Het is weer tijd voor opmerkelijk of bizar nieuws. Hoe is het weer mogelijk?
0: Ja, wat is er namelijk gebeurd? Er was waren een man en een vrouw in Taiwan. Dat is natuurlijk niet zo heel gek natuurlijk. Want er woonden er wel meer. En het begon eigenlijk een beetje in 2023. Die man en die vrouw die waren in 2021 getrouwd. Dus ze waren al 2 jaar getrouwd. En samen hadden ze een vakantiehuis. Natuurlijk logisch is ze getrouwd. Maar dan heb je een vakantiehuis. Nou ja, daar niet. Maar ze hadden een vakantiehuis. En het gekke was, tijdens het verblijf daar vond de echtgenoot, die vond een onbekende tandenborstel of zo. Hè? Die tandenborstel die ken ik helemaal niet. Nou, prima. Hij dacht van, weet je wat? Ik ga eens even op die bewakingsbeelden kijken. Dus hij in die bewakingsbeelden heeft hij gezocht. En hij keek eigenlijk naar de parkeergarage. Kennelijk hebben ze daar parkeergarage en zo. En hij zag daar zijn vrouw en een onbekende man. Hij dacht, hè? Hoe dan? Dus hij ging naar zijn vrouw toe. Hij zegt, hoe is dat? Heb jij een affaire of zo? Want ik zie jou in de parkeergarage met een onbekende man. Hoe zit dat? Nou, ze zei van, dat is helemaal niet waar. En dat is helemaal echt niks van. En nou, weet je, hij dacht van, nou, oké, het voordeel van de twijfel. Het zal allemaal wel. Maar 3 maanden later, toen kwam eigenlijk die waarheid. Die kwam alsnog boven. En dan heel erg bijzonder eigenlijk. Die man, die woonde dus gewoon weer in zijn eigen huis met zijn vrouw. Maar die had op afstand, had hij dat vakantiehuis. En hij dacht, weet je wat? Mijn vrouw die gaat daar naartoe. En ik wilde haar verrassen. Ik laat de boel lekker schoonmaken. Ik heb een robotstofzuiger. Je weet toch zo'n ding, weet je? Kan je met een app besturen. Dus hij wil op afstand, wil hij die robotstofzuiger daar in dat huis wil die gaan aanzetten. Maar hij zegt, ja, mijn vrouw is daar en ik wil haar verrassen door via de luidspreker van het apparaat met haar te praten. Want dat kan tegenwoordig allemaal, hè? Maar dan zit er tegenwoordig in sommige van die robotstofzuigers zit er ook een camera. Dus hij zette die robotstofzuiger aan en dat ding dat ging de hup door die camera heen. En hij dacht, weet je wat, een beetje richting mevrouw. En hij ziet daar op een gegeven moment het bed in de slaapkamer. En daar ziet zijn vrouw zit hij daarin liggen met een man. Ja, dus een andere man dan hij zelf in ieder geval. En dat is diezelfde man die op die bewakingsbeelden te zien was. Dus hij hield zich in. Hij confronteerde hen niet direct in ieder geval. Hij nam de videobeelden op. En hij dacht van, ik heb hard bewijsmateriaal. Met die beelden ging hij dus uiteindelijk naar zijn vrouw. En hij zei, nou oké, dit zijn de beelden. Dus, ik stop ermee. En hij ging naar de rechter toe. En de rechter die zei van, ja inderdaad, dit is duidelijk. Dit is keihard bewijs. 10.000 euro schadevergoeding eiste die man in ieder geval. De rechter zei van, oké, ik geef je gelijk 14.000 euro. Want ja, een buitenechtelijke relatie die is onmiskenbaar bewezen. Nou, zo gaat het daar in Taiwan in ieder geval. Hè. Alleen, zijn overwinning was van korte duur. Zijn vrouw die diende namelijk een tegeneis in. Ja, die zei van, ja, hallo, ik met mijn minnaar liggen daar in bad. En ik heb hem in bed. En ik heb eigenlijk mijn eigen man geen toestemming gegeven om dat te filmen. Die man die verdedigde zich wel. Die zei van, ja, ik zocht bewijs voor mijn rechtszaak om daar een eind aan te maken. Alleen die rechter die oordeelde eigenlijk dat de plicht tot huwelijkse trouw, die weegt niet zwaarder dan het fundamentele recht op privacy. Oftewel, het komt er eigenlijk op neer. In Taiwan mag je eigenlijk niet illegaal filmen van privé dingen. En dat wordt streng bestraft. Ja, dus die bedrogen echtgenoot, die er eigenlijk achterkwam van, nou oké, mijn vrouw die heeft er eigenlijk een potje van gemaakt. Letterlijk. En ik wil daar een eind aan maken, in ieder geval aan die relatie. Die moet nu zelf 5 maanden de cel in en een boete van 4200 euro betalen. Denk van, oké, 5 maanden de cel vind ik wel lullig voor hem eigenlijk. Want ja, hij kan er uiteindelijk niks aan doen. Maar een boete van 4200 euro, die kan hij makkelijk betalen. Want hij had 14.000 euro van haar gehad. Dus dan blijft er uiteindelijk nog een dikke 9.000 euro blijft erover. Maar vind je dat hij een heel achterlijke idee? Ja, ik vind dat bericht vind ik echt apart. Ja, ik dacht, weet je wat? Kom en get your love. Come and get your love, man. Ja, dat past hier wel bij, toch? Come and get your love, come and get your love, come and get your love. Wat een verhaal, hè? En zo maak je wat mee eigenlijk, hè? Zo'n robotstofzuiger. Nee, ik heb ook zo'n ding. Zou daar ook een camera in zitten? Ik heb het nog nooit ontdekt.

0: Dus ik maak achtervraag, voor wie draait die plaat nou? Voor die man met die robotstofzuiger waar zijn vrouw vreemd ging? Of voor die vrouw die dacht van, weet je wat, come and get your love. En die zei het eigenlijk tegen haar minnaar, zullen we maar even zeggen. Maar weet je wat, nou, weet je, we laten het even met rust. Want dit is eigenlijk niet de meest leuke berichten. Maar Bart is inmiddels aangeschoven en we hadden het net over. En hij heeft weer een nieuwe versie van De Plaat is een Verhaal. Dus ga je gang.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik neem je mee terug naar de tijd van je voorvaderen. Je moet namelijk weten dat zij voor jou zijn gestorven. Net als al die andere miljoenen mannen die hun leven gaven voor hun vaderland. Jarenlang zaten ze vast in de loopgraven in België. Tot ze op een dag ophielden met vechten en zich verbroederden met de vijand. Want ook al was het oorlog, hun eigen wil was die avond sterker dan de wil van de machthebbers. Het was december 1914, op een koude en heldere avond. Voor één keer werden de muren tussen de strijdende partijen vergeten. De soldaten hadden op die ene avond eindelijk iets met elkaar gemeen. De wil om voor even niet te vechten. Daar in dat niemandsland tussen de loopgraven kwamen ze bij elkaar. Voor één avond waren ze met z'n allen één. Het leek een uitstekende les voor de toekomst, maar achteraf hebben we er eigenlijk niet veel van geleerd. Nog steeds worden er levens zinloos opgeofferd en wordt er gerouwd om mannen die het slagveld niet overleven. Sinds die decembernacht in 1914 is het al meerdere keren helemaal misgegaan. Alleen de hoop is altijd hetzelfde gebleven. Laten we dus maar weer de geest van die koude avond oproepen. De wil om niet zinloos het slachtoffer te worden van oorlog en geweld. Laten we weer met z'n allen één worden. Ook al is het waarschijnlijk maar voor even.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Suus, raakte donderdag een bus van OAT-excursies aan de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzing en breuken worden veilig naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over Box Lee, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Een politieagent van de eenheid Oost-Nederland schreef in 4,5 jaar tijd zo'n 100 valse verkeersboetes uit, zonder overtredingen te constateren. Hij werd in augustus 2024 ontslagen en staat volgende week dinsdag voor de rechter. Ook raadpleegde hij duizenden keren ongeoorloofd politiesystemen en deelde informatie met vrienden en familie. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, het is alweer het tweede uurtje. Jawel, ik heb een beetje last van murk en bak thee. Ik heb een hele mooie plaat klaar liggen.
1: Hallo.
0: Ja, serieus, deze van Wes.
2: Rob de Graaf.
0: Geniet er eventjes van. Ja, dit wordt een heel apart tweede uur.

Down, dat is wat ik zei. De Backstreet Boys. We gaan het zo meteen hebben over hun postbode en pakketjes en dergelijke. Ja, het is heel actueel. We gaan het er zo over hebben. Maar ik heb eerst een waanzinnige plaat. En daar moet je even voor gaan zitten. Ja, dus ga even allemaal zitten. Leg je werk neer. Ben je in de supermarkt? Stop. Pak een pakje koffie of weet ik veel wat. Maar ga even zitten. Ik heb een waanzinnig mooie plaat gevonden. Ja, heb je wel eens van Floyd Moonlight gehoord? Floyd Moonlight. Let op, deze plaat. Ik vind hem waanzinnig. En of misschien ken je hem wel. Dat vind je misschien ook wel waanzinnig. Misschien vind je helemaal niks. Maar ik vind hem wel mooi. En je moet hem echt heel hard zetten. Dus komt ie, hè?

0: Oh, nou, wat vind je ervan? Wat vind je van? Hij is nog maar net uit, hè? Fjord Moonlight. En ik vind hem waanzinnig. Ik ga hem ook vaker draaien. Maar ik zou zeggen, ja, deze plaat, ja, die verdient het best wel. Want hij is goed. Hij is lekker. Hij klinkt gewoon lekker. En ja, hij ligt gewoon een beetje lekker op de tong ook. Fjord Moonlight. Ja, met een R trouwens erin, hè? Fjord. Ja, maar het is een beetje lekkere vikingmuziek. En ik vind eigenlijk, vikingmuziek moeten we vaker draaien. Ik heb wel meer van dat soort plaatjes, maar niet voor vandaag in ieder geval. Goed, we gaan eventjes weer terug aan waar we mee bezig zijn. Want het is bijna weekend, hè?
1: Ja! Jouw weekend begint met Club 45.
0: Ja, we gaan het zo meteen over die postbode hebben in Engeland in ieder geval. Maar eerst eventjes een beetje plaatje om bij te komen. Jawel. Even een beetje dik zo. Dik? Nee, nee. Wie

0: het hebben over een postbode in Engeland. En die dacht van, hey, dat kan ik wel gebruiken. En aangezien drugs en dergelijke een beetje in de mode zijn de laatste tijd en zo. We zullen het er niet over hebben, want dat soort dingen zijn eigenlijk niet leuk wat er de laatste tijd gebeurd is. Maar toch, ik heb toch wel een bizar verhaal.
1: Het is weer tijd voor opmerkelijk of bizar nieuws. Hoe is het weer mogelijk?
0: Ja, er was namelijk een postbezorger daar. En die werkte op het hoofdkantoor van Royal Mail in Engeland. Amjad Ali van 50 jaar. En die misbruikte zijn job een beetje als postbode. Ja, hij zat in het logistiek centrum. En hij dacht bij sommige pakketjes van, hey, dat zijn interessante pakketjes. Er zou wel eens drugs in kunnen zitten. Dus wat deed hij? Hij deed er een nieuwe label overheen. En hij stuurde ze naar zichzelf. En inderdaad, er zat natuurlijk drugs in. En hij kwam, die pakketjes die kwamen allemaal bij hem thuis. Ja, wat moet je met drugs natuurlijk? Ja, dat is natuurlijk verkopen. Dus hij heeft een aantal activiteiten, een tijd lang heeft hij volgehouden. Hij heeft voor 1,4 miljoen euro aan cash geld heeft hij bijeengeharkt door postpakketjes met cannabis te stelen. Ja, cannabis. Niet alleen wiet volgens mij, maar goed. In ieder geval, die heeft hij verkocht en zo. En het is, ja, nou wordt er natuurlijk heel veel geklaagd. Dat van PostNL, maar ook van die andere postbezorgers en zo. Dat er af en toe pakketjes verdwijnen, hè. En dan vraag ik me af, hè, al die mensen die dan klagen dat de pakketjes verdwenen zijn. En ook die daar in Brabant zeiden, weet ik van waar het gebeurd is en dergelijke. Die van, mijn koken is gejat en zo. Zouden dat dan allemaal drugspakketjes zijn? Ik bedoel, als jij klaagt van mijn pakketje is gestolen en je zet het op Facebook en zo. Ben je dan een drugspakketje kwijt of zo? Is dat misschien het probleem of zo? Maak je daar misschien om zijn druk? Misschien is dat het wel. Nou, in ieder geval, dat is gebeurd in ieder geval. De man is trouwens wel gepakt. Ja, en heel simpel. Hij krijgt 7 jaar gevangenisstraf. Dus let wel op, hè. 7 jaar gevangenisstraf. Dus hij is 57 als hij er weer uitkomt met een beetje mazzel. En als hij een beetje goed zijn best doet en zo. Dan komt hij misschien met zijn 55ste uit. Maar ik zou het niet aanraden om drugspakketjes zo achterover te drukken. Sowieso niet, hoor. Ik vind het sowieso belachelijk als je van moet stelen en dat soort dingen. Dus dat doen we niet. Hey, ik heb een plaatje klaar liggen van Tupac.

0: radio aan.
1: Zet je zorgen opzij en de radio aan.
0: Het is zomer.
1: Het is zomer.
2: Het is zomer.
0: Club 45 met de heerlijkste verkoelende muziek.
3: Ja, als we het over verkoelende muziek hebben, kan het een beetje ook opwarmende muziek zijn. Ken je Tarkan nog? Ja, deze. De meningen waren erover verdeeld, maar het is toch best wel, eigenlijk best wel een bescheiden hitje geworden. Ik vond hem eigenlijk best wel goed. Ja. Het is een beetje zomers ook nog, hè? Ja. Doe een beetje aan de vakantie weer denken die al voorbij is.

0: En ondertussen maken we ons op voor de rockschijf.
1: Ja, ik heb nog één plaatje te gaan. Ja, dat is alweer een half uur voorbij.
0: Ik zie jullie zo terug. De rockschijf en dan een beetje rustige plaat. En dan gaan we ook een beetje los. Dan gaan we een beetje herrie maken.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Bij een busongeluk in Zwitserland vielen 5 doden en 40 gewonden, waaronder 10 zwaargewonden. Lichtgewonden worden vrijdag ontslagen. Het kabinet hervormt de publieke omroep. 11 ledenomroepen worden 4, NOS en NTR fuseren tot NOS. Het bestel sluit voor nieuwe omroepen. D66, VVD en CDA bereikten geen akkoord over box 3. Kabinet presenteert oplossing over een half jaar. Een agent uit Oost-Nederland schreef 100 valse boetes en raadpleegde ongeoorloofd politiesystemen. Hij staat dinsdag voor de rechter. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Altijd de mooiste muziek. Wat denk je van deze rockschijf?
1: De rockschijf van dit uur.
0: The Bloodhound Gang. Fire, water, burn.
1: Zet je radio keihard.

0: Graaf, slingertje je weekend in.
1: Of ben je misschien aan het rust toe? Dit is Club 45.

0: De radio's. Chico's. Nou. Hey, ik heb een beetje vreemd bericht. Ja, echt. Dit komt uit Frankrijk. Ja, er was namelijk een Belgische toerist. En die was afgelopen maandag. Was die dus in Frankrijk. En die is naar de politie gegaan. Die heeft de politie gebeld. Want die zegt. Ja, ik heb een bergwandeling gemaakt. En ik hoor allemaal noodkreten. En ik weet niet waar het vandaan komt. Maar volgens mij is dat niet goed. Dus hij heeft in paniek. Heeft hij dus de hulpdienst gebeld. Politie die rukte echt massaal uit. Ze zeiden echt van ja. Dat nemen we altijd serieus. Dus het gebeurde afgelopen maandag in Lac du Forlet. Ik weet niet of je weet waar het ligt. Het is in ieder geval een bergmeer in de Franse gemeente Soeseren. Weet ook niet waar het ligt. Maakt ook verder niet uit. Maar in ieder geval die berg die dacht dat hij in nood verkeerd iemand hoorde. Ja, die hoorde roepen. Dus hij twijfelde geen seconde. Belde de bergreddingsdienst. En alles werd in ieder geval opgetrommeld. Politie, alles en zo. En ze gingen op een gegeven moment om 5:00 smiddags. Ging er een zoekteam te voet. Ging de berg uit te kammen. Nou is een berg uitkammen is natuurlijk vrij lastig om 5:00 s'avonds. Want het wordt natuurlijk snel donker. Ze zochten de omgeving af. In ieder geval ze vonden eigenlijk helemaal niemand in nood. Dus uiteindelijk zoekactie leverde niemand op en er werd gestaakt. Nou bleef het ministerie. De mysterie bleef eigenlijk onopgelost. Maar afgelopen dinsdag. Toen meldde een lokale inwoner. Die meldde zich toch maar even bij de politie. Ja, die man die had gehoord namelijk van die grootscheepse zoekactie. En die dacht ik moet toch even bij de politie langs. Want wat was nou? Het was namelijk een lokale boer. En die was s'avonds naar de berg ingegaan. Om heel luid om zijn koeien uit bij elkaar te roepen. Ja, dat gebeurt toch vaker. Hè? Van kom hier weet ik van wat. In ieder geval, ik weet niet wat hij geroepen heeft. Maar in ieder geval. Hij was zijn koeien aan het roepen, want die moesten natuurlijk binnenkomen. En Dus ik dacht, ja, ik moet een koeienplaatje moet ik hebben. En nou heeft André van Duin heeft iets gemaakt.
1: Hé jongens, ja. Hebben jullie het al gehoord? Nee. Bij André van Duin staan 35 koeien in zijn tuin.
2: Koeien in zijn tuin?
0: Ja, daar stonden die koeien dus, bij André in de tuin.
3: Ja.

En die boeren roepen daar in die berg van hallo koe, koe, koe, kom hier. 35 koeien die waren in ieder geval niet in die bergen te vinden. Die zaten in de tuin van André van Duin en dat was in ieder geval niet in Frankrijk. En uiteindelijk de gendarmerie en iedereen die werd gewaarschuwd, want er zou iemand in nood verkeren. Niemand gevonden natuurlijk, die koeien ook niet, want ja, die zaten daar helemaal niet. Eind goed, al goed zullen we zeggen. Weet je wat, een ander plaatje, we denken van deze. Koel me af.

0: Zo, en als je dan afgekoeld bent, dan gaan we een beetje herrie maken op de radio. Ja, ja, want het weekend is
1: beginnen. Club 45. De start van je weekend.
0: Ja, de start van het weekend. We zijn al een tijdje begonnen met de start van het weekend. Het is vrijdag natuurlijk en het weekend is begonnen. Het is Club 45. En deze, oh, June. Want de tempo gaat omhoog. De hartslag gaat naar 171. En ik kan je vertellen, 171 voor je hartslag is niet goed. Voor minder werd ik opgenomen in het ziekenhuis.

Zo, mijn tijd van gaan is gekomen. Of zoiets. Ja, ik ga langzaam mijn spullen inpakken. De volgende staat er weer klaar hier achter me te dringen. Oh, ben jij het? Oh. Nou, dan ga ik nog even lekker rustig blijven zitten. Maar ja. Ja, sorry hoor. Nee, ik ga mijn rotsen wel opruimen. Ik ga zo wel weg. Okay. Prima. Dus het volgende programma komt eraan. En ik zou zeggen, een heel goed weekend. Geniet van je vrijdagavond, van je zaterdag, van je zondag. Want voor je het weet is het weer maandag. En dan moet je weer naar je baas. Of wat ook, wat je op maandag allemaal doet. Voor zover het nog een beetje zomer is, geniet ervan. En anders, ik zie jullie volgende week vrijdag. Hoi hè.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Europese luchtruim had een recordzomer met gemiddeld 35.959 vluchten per dag tussen 1 juni en 31 augustus, een stijging van 2,4%. Op 10 juli waren er 37.640 vluchten. 72,6% van de vluchten kwam op tijd aan, 1,2 procentpunt meer dan vorig jaar. Bij een busongeluk in Zerne, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 gewond. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Directeur Arjan Korsten en ambassadeur Karin Müssenlegner zijn ter plaatse. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor hulp. D66, VVD en CDA bereikten deze week geen akkoord over Boxleen, de vermogensbelasting. Het kabinet presenteert over een half jaar een oplossing via de voorjaarsnota. Het tijdelijke systeem kost jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting die minder oplevert. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt 21.000 kilo TFA via pesticiden in water, veel meer dan de 2.000 kilo uit de industrie. Pesticidengebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de advieswaarden van het RIVM overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en temperaturen die snel dalen tot rond 7 graden in het binnenland. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op misvorming.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het Europese luchtruim had een recordzomer met gemiddeld 35.959 vluchten per dag. Op 10 juli waren het er 37.640. Bij een busongeluk in Zernes overleden 5 mensen en raakten 40 gewond. 10 liggen nog in het ziekenhuis. D66, VVD en CDA bereikten geen akkoord over Boxley. Kabinet presenteert oplossing over een half jaar. Inspectie waarschuwt. PFAS in pesticiden bedreigt Nederlands drinkwater. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en temperaturen die snel dalen tot rond 7 graden in het binnenland. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Bij een busongeluk tijdens een OAD-groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van die 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones, afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidegebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIVEM-advieswaarden overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Vanaf Barneveld 3 kilometer file en een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Sjaan in Benidorm zit. Die tijgen mijn goesting. Val te val volk en val te waar. Gezwierd doe kapot en wat doe je dan? Riene pakken, de sangria loopt mijn oren nooit.

is ieder jaar hetzelfde. Ik wil naar Sint-Anne en ze naar Spanje. En wat doet ze dan voor de Ambras? Mij gong. Ze zei zo geren broon, zei ze. Alle dagen dat je zag van, smeert mijn rug eens in. En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan. En souvenirjes kopen, nog zo

Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het kabinet wil 11 ledenomroepen samenvoegen tot 4 en NOS en NTR fuseren tot NOS. Het bestel sluit voor nieuwe omroepen. Bij een busongeluk in Zernes overleden 5 mensen en raakten 40 gewond. 10 liggen nog in het ziekenhuis. Donderdag raakte drone uit Irak 2 pompstations van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rook.
2: Inspectie waarschuwt, PFAS in pesticiden bedreigt Nederlands drinkwater. Jaarlijks 21.000 kilo TFA via pesticiden. Stijgend gebruik tot 465.000 kilo in 2024. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op. Met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Vanaf Barneveld 3 kilometer file en een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. In recreatiegebied het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Bij een busongeluk tijdens een OAD groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van wie 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidengebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIF-advieswaarde overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
3: Goedenavond, het is weekend, begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits, het entertainmentnieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenbraden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie natuurlijk tot en met 12 uur vannacht. Blijf erbij en u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We kondigen de dag aan met een knallende spelelement, de prijs en parade, die de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai je volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. Alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke actrice presenteerde de Grammy Awards, of nee, de Emmy Awards? Dus welke presentatrice presenteerde de 78e Emmy Awards? Was het Jennifer Aniston, Mariska Hargitay, Reese Witherspoon of Zendaya? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke actrice presenteerde de 78ste Emmy Awards? Dus welke actrice presenteerde de 78ste Emmy Awards dit jaar? Was dat Jennifer Aniston? Was dat Mariska Hargitay, Reese Witherspoon of Zendaya? En als jij dat weet, stuur je oplossing met je naam, je telefoonnummer en je adres en het goede antwoord naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond, het is vrijdag en dat betekent Radio Excellent Bioscoop Agenda, de weekendeditie. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur en dus het tijd om te kijken wat er op de grote witte doek te beleven valt. Van het gloednieuwe Nederlandse comedy tot actie en bijzondere film voor de echte liefhebbers. We maken weer drie tips hebben we voor je. Dit is de weekendeditie van Radio Excellent Bioscoop Agenda. Fuck de familie. We beginnen met een nieuwe Nederlandse comedy, Fuck de familie. Met onder andere Jolante Cabau draait deze film, zoals de titel al een beetje verraadt, om familie. En iedereen weet, familie kan fantastisch zijn, maar soms ook behoorlijk ingewikkeld. Verwacht ongemakkelijke situaties, botsende karakters, familieprikkelen en natuurlijk de nodige humor. Een Nederlandse film voor iedereen die wel eens heeft gedacht, waarom kan het bij onze familie eigenlijk nooit gewoon normaal gaan? En dan By Any Means. Mag er een weekend wat meer actie bij? Dan is By Any Means van Yala Abdul-Mateen en Mark Wahlberg een misdaad- en actiefilm, waarin een hoofdpersonen terechtkomen in de wereld waarin macht, geweld en overleven dicht bij elkaar liggen. Geen rustig vrijdagavondfilmpje dus, maar een titel voor liefhebbers van spanning, confrontaties en stevige acties. En dan de Dogstars. En onze laatste tip voor dit weekend is de Dogstars. Ridley Scott neemt je mee naar een post-apocalyptische wereld waarin piloot Hick probeert te overleven. Waarin hij via zijn radio een onbekende boodschap ontvangt, besluit hij zijn relatief veilig bestaan achter zich te laten. Dat volgt dus een gevaarlijke reis door een wereld waarin vertrouwen schaars is, maar waarin misschien toch nog hoop bestaat. Met Jacob Elordi en Josh Brolin. En gemaakt voor de grote bioscoopscherm. En dit was dan de laatste Radio Excellent Bioscoopagenda voor deze week. Of je nu kiest voor Nederlandse humor of van het Fuck the Family. Actie met By Any Means of het grote avontuur van de Dogstars. Wij wensen je een fantastische filmavond. Pak je popcorn, zet een lekkere stoel en zoek een lekkere stoel uit. En laat je een paar uur meenemen naar een andere wereld. Fijn weekend namens Radio Excellent. Maandag zijn we er weer terug met drie nieuwe films in de bioscoopagenda. Dus tot dan. Blijf

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In Delsehout zijn 4 vrouwen mishandeld of aangerand, onder wie 3 op de fiets. De politie onderzoekt verband. Bij een busongeluk in Zernes overleden 5 mensen en raakten 40 gewond. 10 liggen nog in het ziekenhuis. Donderdag raakten drones uit Irak 2 pompstations van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië beschadigd. Satellietbeelden tonen rook. Inspectie waarschuwt. PFAS in pesticiden bedreigt Nederlands drinkwater. Jaarlijks 21.000 kilo TFA via pesticiden. Stijging pesticidengebruik tot 465.000 kilo. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op. Met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights, Lifestyle Lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle Lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Wie bij september vooral denkt aan het einde van de zomer, mist misschien wel een van de mooiste kanten van deze maand, de oogsttijd. In de Betuwe is dat dit weekend nauwelijks te missen, want van zaterdag 19 tot en met maandag 21 september staat Tiel in het teken van Fruitfestival. Het evenement bouwt voort op lange tradities van de streek, maar pakt het breder aan dan alleen appels en peren bekijken. Fruitkunst, muziek, straattheater, streekproducten, foodtrucks en horeca komen samen. Ook zijn de grote fruitsculpturen en fruitmozaïeken te zien. Waarom blijft zo'n oogstfeest aantrekkelijk? Misschien omdat we in de supermarkt bijna vergeten zijn dat het eten een seizoen heeft. Aardbeien in december, druiven in februari en spersiebonen midden in de winter zijn inmiddels heel gewoon. Maar september is van oudsher juist de maand waarin veel Nederlands fruit op de markt op zijn best is. En daar kun je thuis ook iets mee. Dit is een prima periode om appels en peren rechtstreeks bij de teler te halen. Zelf appel moesten maken of eens te kijken welke streekproducten er in je eigen omgeving worden gemaakt. Vaak hoeft het lokaal helemaal niet duurder te zijn. Zeker niet als je de producten koopt dat op dat moment volop beschikbaar is. Ook als je niet van naar de Betuwe gaat, is dit een goede aanleiding om dit weekend eens anders naar je boodschappen te kijken. Want misschien is het luxe niet dat we alles het hele jaar kunnen kopen, maar juist dat sommige smaken maar een paar weken echt op zijn best zijn. En eerlijk is eerlijk, een appel die net van de boom komt, heeft nog altijd een voorsprong op eentje die eerst de halve wereld heeft gezien. Dus ga dat ook eens een keertje in je oren knopen. En misschien moeten we daar eens ook van afstappen dat we gewoon in december aardbeien moeten hebben en weet ik dat allemaal. Goed, dit was het Lifestyle Nieuws voor vandaag.

0: Radio Excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen we je mee bij een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Ja, in september verschijnt er weer een nieuwe filmreeks in de Nederlandse bioscopen. Daarmee begint ook in de filmwereld langzaam het najaarseizoen. De periode waarin naast grote publiekfilms steeds meer drama, internationale cinema en titels met prijsambities verschijnen. Dat maakt september vaak interessant en in de zomer domineren grote franchise- en familiefilms, terwijl in het najaar het aanbod breder wordt. Voor bioscopen is dat belangrijk. Streaming heeft ons gewend gemaakt aan thuiskijken, wanneer het ons uitkomt. Maar de bioscoop probeert zich steeds meer te onderscheiden met de ervaring zelf, groot beeld, goed geluid en vooral 2 uur lang geen telefoon die tussendoor vraagt of je nog even een bericht wil beantwoorden. Dat laatste is misschien wel een van de onderschat voordeel. Thuis zetten we een film gemakkelijk stil om koffie te halen, de deur open te doen of toch even de telefoon te kijken. De bioscoop geeft je een verhaal nog echt je volledige aandacht. En wie zegt dat er tegenwoordig alleen maar remakes en vervolgen worden gemaakt, in september een aardig moment om de agenda eens goed te bekijken. Tussen de bekende titels staan genoeg films waarin je waarschijnlijk nog nooit een trailer hebt gezien. Misschien is het juist op beste manier om weer eens verrast te worden. Kies niet automatisch de film met de grootste poster, maar lees 2 regels over 3 onbekende titels en neem er 1. De kans dat je achteraf zegt, die had ik thuis nooit aangeklikt, is behoorlijk groot. En precies daardoor blijft een bioscoopavond natuurlijk altijd leuk. Nou, ga het eens proberen. We kennen binnenkort weer nieuwe films dus te beoordelen en te beschrijven in onze filmbioscoopagenda. En dat is het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van morgen en dat is 12 september. Een huis vol hebben we op NPO 1 om 5 over 7. Dan het NOS Journaal om 8 uur. Dan Wolven. Na een pijnlijke beslissing zetten nieuwe Wolven zetten ze het uit. Dan hebben we de beste zangers. Dit keer Bissy staat in de schijnwerpers. Nou, hij groeide op boven de platenzaak. Maar waarom is hij de muziek ingegaan? Dan NOS Studio Sport voetbal. Dat is FC Twente tegen ADO Den Haag. En natuurlijk NOS Studio Sport gewoon. Dan hebben we om 7:55 hebben we op NPO 2 Blauw Bloed. Dan Andere Tijden, presenteerd door Vrouwenogen. Maarten en Philippe op het spoor. Ze reizen door Marseille. Dan hebben we daarna nog Nieuwsuur om 10:00. En de laatste dagen van Kabul, die sluit de avond af. En bij Studio Sports hebben we op NPO 3. Dat is de World Athletics Ultimate Championship. Dat duurt tot 9:10, want dat hebben de Summerdale Murders. En die sluiten ook de avond af. Om 8:00 Make Up Your Mind op RTL 4. Tik Task Master. En dan om 5:11 Ons Kent Ons. Dan het interventieteam op RTL 5. Dat duurt tot en met 10:00, want dan hebben we politie in actie in de Verenigd Koninkrijk. En die sluit ook de avond af. Om SBS 6 om 8:00 de staatsloterijshow. Dit wat weet jij niet hebben we dan daarna en Hart van Nederland. En shownieuws sluit de avond af. Dan op SBS 9 What Happened in Vegas. En Little Weapon 4 die sluit daar de avond af. Dan hebben we Net 5, NCIS, Sydney en Soko Kern, die sluit daar de avond af. En dan Veronica Clarkson Farm, Jeremy maakt de boerderij gereed voor de komst van Oxford. Top Gear daarna, Going Dutch en die sluit ook gelijk de avond af. Dat is mooi, dan hebben wij de tv-programma's van morgen weer gehad en dat hoor je hier bij Radio Excellent.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. In recreatiegebied de Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van hun fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van haar fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Bij een busongeluk tijdens een OAD-groepsreis in Zerne, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven. Er raakten 40 inzittenden gewond, van wie 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor ondersteuning. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad de Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad de Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië. Om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op. Met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is vrijdag, 10 uur. Dat betekent 2 uur lang Rob Holland met zijn muziekpaleis op Radio Excellent.
3: Goedenavond, het is weekend, begint weer vanavond om 10 uur tot 12 uur in het Hollands Muziekpaleis. 2 uur lang de grootste hits. Het entertainment nieuws, de lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenbraden. Luister mee tot middernacht op Radio Excellent, de muziek- en informatiezender. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste hits en de leukste informatie. Natuurlijk tot met 12 uur vannacht. Blijf erbij en u luistert nog steeds naar het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We kondigen de dag aan met een knallende spelelement, de prijs en parade, die de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai je volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. Alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: welke actrice presenteerde de Grammy Awards, of nee, de Emmy Awards? Dus welke presentatrice presenteerde de 78e Emmy Awards? Was het Jennifer Aniston, Mariska Hargitay, Reese Witherspoon of Zendaya? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. Want welke actrice presenteerde de 78ste Emmy Awards? Dus welke actrice presenteerde de 78ste Emmy Awards dit jaar? Was dat Jennifer Aniston? Was dat Mariska Hargitay, Reese Witherspoon of Zendaya? En als jij dat weet, stuur je oplossing met je naam, je telefoonnummer en je adres en het goede antwoord naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond, het is vrijdag en dat betekent Radio Excellent Bioscoop Agenda, de weekendeditie. Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur en dus het tijd om te kijken wat er op de grote witte doek te beleven valt. Van het gloednieuwe Nederlandse comedy tot actie, een bijzondere film voor de echte liefhebbers. We maken er weer drie tips hebben we voor je. Dit is de weekendeditie van Radio Excellent Bioscoop Agenda. Fuck de familie. We beginnen met een nieuwe Nederlandse comedy, Fuck de familie. Met onder andere Jolante Cabau draait deze film, zoals de titel al een beetje verraadt, om familie. En iedereen weet, familie kan fantastisch zijn, maar soms ook behoorlijk ingewikkeld. Verwacht ongemakkelijke situaties, botsende karakters, familieperikelen en natuurlijk de nodige humor. Een Nederlandse film voor iedereen die wel eens heeft gedacht, waarom kan het bij onze familie eigenlijk nooit gewoon normaal gaan. En dan By Any Means. Mag er een weekend wat meer actie bij? Dan is By Any Means van Yala Abdul-Mateen en Mark Wahlberg een misdaad- en actiefilm, waarin een hoofdpersonen terechtkomen in de wereld waarin macht, geweld en overleven dicht bij elkaar liggen. Geen rustig vrijdagavondfilmpje dus, maar een titel voor liefhebbers van spanning, confrontaties en stevige acties. En dan de Dogstars. En onze laatste tip voor dit weekend is de Dogstars. Ridley Scott neemt je mee naar een post-apocalyptische wereld waarin piloot Hick probeert te overleven. Waarin hij via zijn radio een onbekende boodschap ontvangt, besluit hij zijn relatief veilig bestaan achter zich te laten. Dat volgt dus een gevaarlijke reis door een wereld waarin vertrouwen schaars is, maar waarin misschien toch nog hoop bestaat. Met Jacob Elordor en Josh Brolin en gemaakt voor de grote bioscoopscherm. En dit was dan de laatste Radio Excellent Bioscoop Agenda voor deze week. Of je nu kiest voor Nederlandse humor of van het Fuck the Family, actie met By Any Means of het grote avontuur van de Dogstars. Wij wensen je een fantastische filmavond. Pak je popcorn, zet een lekkere stoel en zoek een lekkere stoel uit en laat je een paar uur meenemen naar een andere wereld. Fijn weekend namens Radio Excellent. Maandag zijn we er weer terug met drie nieuwe films in de bioscoopagenda. Dus tot dan, blijf luisteren naar Radio.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: In recreatiegebied Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen mishandeld of aangerand. De politie onderzoekt verband.
2: Bij een busongeluk in Zernes overleden 5 mensen en raakten 40 gewond. 10 liggen nog in het ziekenhuis.
3: Een jongen uit Beuningen overleed na reanimatie woensdag in zwembad De Gele Berg in Affedum. Zwembad bleef gesloten.
4: Flavio Bolsonaro wordt verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro voor een film over Jair Bolsonaro.
5: En dan nog even het weer.
6: Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op. Met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land.
7: De temperatuur daalt snel. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
10: Nieuw in de spotlights, luister lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Wie bij september vooral denkt aan het einde van de zomer, mist misschien wel een van de mooiste kanten van deze maand, de oogsttijd. In de Betuwe is dat dit weekend nauwelijks te missen, want van zaterdag 19 tot en met maandag 21 september staat Tiel in het teken van Fruitfestival. Het evenement bouwt voort op lange tradities van de streek, maar pakt het breder aan dan alleen appels en peren bekijken. Fruitkunst, muziek, straattheater, streekproducten, foodtrucks en horeca komen samen. Ook zijn de grote fruitsculpturen en fruitmozaïeken te zien. Waarom blijft zo'n oogstfeest aantrekkelijk? Misschien omdat we in de supermarkt bijna vergeten zijn dat het eten een seizoen heeft. Aardbeien in december, druiven in februari en spersiebonen midden in de winter zijn inmiddels heel gewoon. Maar september is van oudsher juist de maand waarin veel Nederlands fruit op de markt op zijn best is. En daar kun je thuis ook iets mee. Dit is een prima periode om appels en peren rechtstreeks bij de teler te halen. Zelf appelmoes maken of eens te kijken welke streekproducten er in je eigen omgeving worden gemaakt. Vaak hoeft het lokaal helemaal niet duurder te zijn. Zeker niet als je de producten koopt dat op dat moment volop beschikbaar is. Ook als je niet van naar de Betuwe gaat, is dit een goede aanleiding om dit weekend eens anders naar je boodschappen te kijken. Want misschien is het leukste luxe niet dat we alles het hele jaar kunnen kopen, maar juist dat sommige smaken maar een paar weken echt op zijn best zijn. En eerlijk is eerlijk, een appel die net van de boom komt, heeft nog altijd een voorsprong op eentje die eerst de halve wereld heeft gezien. Dus ga dat ook eens een keertje in je oren knopen. En misschien moeten we daar zo ook van afstappen dat we gewoon in december aardbeien moeten hebben en weet ik dat allemaal. Goed, dit was het laatste nieuws voor vandaag.

0: excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glimmer. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen we je mee bij een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Ja, in september verschijnt er weer een nieuwe filmreeks in de Nederlandse bioscopen. Daarmee begint ook in de filmwereld langzaam het najaarseizoen. De periode waarin naast grote publiekfilms steeds meer drama, internationale cinema en titels met prijsambities verschijnen. Dat maakt september vaak interessant en in de zomer domineren grote franchise- en familiefilms, terwijl in het najaar het aanbod breder wordt. Voor bioscopen is dat belangrijk. Streaming heeft ons gewend gemaakt aan thuiskijken, wanneer het ons uitkomt. Maar de bioscoop probeert zich steeds meer te onderscheiden met de ervaring zelf, groot beeld, goed geluid en vooral 2 uur lang geen telefoon die tussendoor vraagt of je nog even een bericht wil beantwoorden. Dat laatste is misschien wel een van de onderschat voordeel. Thuis zetten we een film gemakkelijk stil om koffie te halen, de deur open te doen of toch even de telefoon te kijken. De bioscoop geeft je een verhaal nog echt je volledige aandacht. En wie zegt dat er tegenwoordig alleen maar remakes en vervolgen worden gemaakt, in september een aardig moment om de agenda eens goed te bekijken. Tussen de bekende titels staan genoeg films waarin je waarschijnlijk nog nooit een trailer hebt gezien. Misschien is het juist op beste manier om weer eens verrast te worden. Kies niet automatisch de film met de grootste poster, maar lees 2 regels over 3 onbekende titels en neem er 1. De kans dat je achteraf zegt, die had ik thuis nooit aangeklikt, is behoorlijk groot. En precies daardoor blijft een bioscoopavond natuurlijk altijd leuk. Nou, ga het eens proberen. We kennen binnenkort weer nieuwe films dus te beoordelen en te beschrijven in onze filmbioscoopagenda. En dat is het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van morgen en dat is 12 september. Een huis vol hebben we op NPO 1 om 5 over 7. Dan het NOS Journaal om 8 uur. Dan Wolven. Na een pijnlijke beslissing zetten nieuwe Wolven zetten ze het uit. Dan hebben we de beste zangers. Dit keer Bissy staat in de schijnwerpers. Nou, hij groeide op boven de platenzaak. Maar waarom is hij de muziek ingegaan? Dan NOS Studio Sport voetbal. Dat is FC Twente tegen ADO Den Haag. En natuurlijk NOS Studio Sport gewoon. Dan hebben we om 7:55 hebben we op NPO 2 Blauw Bloed. Dan Andere Tijden, presenteerd door Vrouwenogen. Maarten en Philippe op het spoor. Ze reizen door Marseille. Dan hebben we daarna nog Nieuwsuur om 10:00. En de laatste dagen van Kabul, die sluit de avond af. En NOS Studio Sport hebben we op NPO 3. Dat is de World Athletics Ultimate Championship. Dat duurt tot 9:10, want dat hebben de Summerdale Murders. En die sluiten ook de avond af. Om 8:00 Make Up Your Mind op RTL 4. Tik Task Master. En dan om 5:55 Ons Kent Ons. Dan het interventieteam op RTL 5. Dat duurt tot en met 10:00, want dan hebben we politie in actie in de Verenigd Koninkrijk. En die sluit ook de avond af. Om SBS 6 om 8:00 de staatsloterijshow. Dit wat weet jij niet hebben we dan daarna. En Hart van Nederland en Shownieuws sluit de avond af. Dan op SBS 9 What Happened in Vegas. En Little Weapon 4 die sluit daar de avond af. Dan hebben we Net 5, NCIS, Sydney en Soko Kern, die sluit daar de avond af. En dan Veronica Clarkson Farm, Jeremy maakt de boerderij gereed voor de komst van Oxford. Top Gear daarna, Going Dutch, en die sluit ook gelijk de avond af. Dat is mooi, dan hebben wij de tv-programma's van morgen weer gehad en dat hoor je hier bij Radio Excellent.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel.
1: Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad de Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad de Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in the mix.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi in the mix.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Progressive Melodic House met Roberto Boncampi.